0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een buksschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop nacht.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Het Onze Lieve Vrouwengild in Adrichten heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschiet op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Bij het Boerenbondsfirma in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de landelijke fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een buksschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laarbeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Bij het Boerenbondsfeer in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Het is OSR 920. Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Het Onze Lieve Vrouw Gild in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laarbeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doorn paviljoen. Bij het Boerenbondsfirma in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Het Onze Lieve Vrouwengild in Adrix heeft dit jaar voor het eerst een buksschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschiet op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doorn paviljoen. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Bij het Boerenbondsfeer in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichten heeft dit jaar voor het eerst een buksschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. In verband met de Kringgildedag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Niet het origineel natuurlijk, maar wel goed gedaan. Sweet For My Sweet en See You Lewis, die bracht het destijds alweer heel wat jaartjes terug. Goedemorgen, welkom. Dit is OSR 920. Na een nacht vol non-stop muziek is het nu weer tijd voor de gepresenteerde programma's op dit station. En we gaan ook vandaag alles brengen. De muziek van toen, die van nu, de hits. Maar ook de nummers die je niet kent. Of misschien nauwelijks kent, of bijna nooit ergens hoort. Dit is David Gilmour, The Piper's Call.

0: Door de voortops hier op OSR zijn we toegekomen aan het weer van 20 jaar geleden. Kijk even buiten of misschien ben je er al en vergelijk het met het weer van nu. Het was zonnig en warm met een lichte bries op 13 augustus 2006. De maximum temperatuur bereikte 28 graden. 'S Nachts ging het terug naar nog steeds 17. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Ready to go met Republica en Luis Fonsi, Sebastian Yatra en Nicky Jam ook nog met Data La Fuente. Vuelta, ja, dat kennen we ook van La Vuelta, de Spaanse wielerwedstrijd. OSR 9 2-0 op de vroege donderdagochtend. Ik klaar wakker, we hebben koffie en een broodje. We hebben ook Howard Jones, What is Love?

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Atlantis met Donovan en Kid Creole met zijn coconuts. I'm a wonderful thing, baby. Hier op overzicht 920. We gaan naar het archiefnieuws van de maand augustus. De provincie Zeeland start in 1966 met de aanleg van de Oosterscheldekering. En in Den Haag wordt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur verwelkomd in 1996. De gemeente Amsterdam tenslotte verbiedt vervuilende auto's in de binnenstad. En dat was in 2016. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in augustus 1986 de Ronde van Nederland? Het antwoord over twee plaatjes. Nadat we naar dit fantastische mooie nummer hebben geluisterd. Waarop we vroeger dansten. Nou ja, dansten. In elk geval elkaar vasthielden, zeg maar. Hè. De wat ouderen onder ons kunnen zich dat vast nog wel herinneren. Het blijft wel heerlijk om te horen, dat dan wel weer al. Slepen met Alvin Bishop. I fooled around and fell in love.

Donderdagochtend op Overzijn 9 2-0. Wij brengen de muziek ook van Manu en La Tribu de Dana. En wie we ook brengen is Taylor Swift.

Nou, als je nog in bed lag, dan is je matras eruit getrild. Ondertussen denk ik, Highway to Hell is hij. DC maakt hij je wakker hier in Klaarwakker op OSR920. Is dat gelukt? Of denk je van, wat een kleren, Harry? Mag ook, hè? Je mag ervan denken wat je wilt. Laat het ons ook maar eens weten. Via OSR920.nl kun je ons bereiken en zeggen wat je van de programma's vindt. Wat je mist of wat je juist leuk vindt. Tot zo, naar achter.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen, waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Bij het Boerenbondsfeer in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Het Onze Lieve Vrouwen Gilde in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doorn paviljoen. In verband met de Kringgildedag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

0: Breathless Queen en Kayak van Nederlandse bodem. Anouk, twee keer komt ze voorbij. Lost en Dominique.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ja, ze is een beetje vreemd en niet altijd even gemakkelijk, maar wel heel goed. Anouk, Dominique en Lost kwamen hier voorbij in Klaarbakker. We zitten een beetje koffie op, een theetje gehad misschien, een glaasje melk en een boterham. Hier is Cloud.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: BZ. En ik krijg net een seintje dat ik vergeten ben om te vertellen wat het antwoord op de sportvraag was van vandaag. Jelle Nijdam namelijk, die won in augustus 1986 de Ronde van Nederland. Heb je hem toch nog gekregen.
1: Top 1000.
0: En daarin staat Patrick Hernandez dit jaar met Born to be Alive, een nummer uit 1979. Patrick Hernandez nam dit nummer op in een studio in Parijs. De tekst gaat over dansen en plezier maken. Het nummer verscheen op zijn album Born to be Alive. Hernandez zong het met een disco stem. Nou ja, wat dat dan ook mogen betekenen. Maar lekker is het wel.

incredible, man. Con Johnny Wayne.

Laid back met het nummer Breaker Man brengt een einde aan Klaarwakker voor vandaag. Straks Muziekfabriek, veel plezier daarmee. Morgen ben ik er weer vanaf 7 uur in de ochtend. Fijne dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Bij het Boerenbondsfeer in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariehout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen, waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichten heeft dit jaar voor het eerst een buckschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Beleef de hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel.

0: Everly, de Everly Brothers, terug naar de jaren 60 en Lucille, Maroon 5 en This Love. Hey, hallo, van harte welkom. Het is weer donderdagochtend, het wordt een warme dag vandaag. En ik zou zeggen, ja, bereid je daar een beetje op voor en zorg dat je het een beetje rustig aan doet vanmiddag. Want het wordt 37 graden. Oeh. Na de zonsverduistering volgde een heldere nacht vol vallende sterren. En Nederlanders smullen van de eclips lijkt wel een maan die licht geeft. Ik heb het ook gezien, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het op tv gezien. Want ik had geen eclipsbrilletje en zonder brilletje durfde ik niet de zon in te kijken. Want er werd volop voor gewaarschuwd om dat niet te doen. En ja, dan doen we dat ook niet natuurlijk. Dus op tv gezien. En dan was het ook heel mooi hoor. En het volgende is in 2081. Dus of we dat nog gaan meemaken, dat weet ik niet. Tot de 12 uur muziekfabriek, de plaat is een verhaal. Ik heb voor jou ook nog, wat heb ik nog meer? Oh ja, de verjaardagskalender en natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Een van de latere werkjes die hij maakte. Hammer Brood en de Wild Romance en Sleeping Bird. Paul Eduard en ik wil jou en Kayla van Justified and Ancient. Hier op de nummer 1 van de streek. Dit is OSR. Fijn dat je ons gevonden hebt. Sorry, ik heb voor jou nog het weerbericht. Dan kan je verklappen. Het wordt warm vanmiddag en morgen. Het wordt warm. Jack Jer-

0: Black Eyed Boy, Bob and Earl en de Harlem Shuffle. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt 34, 35 graden en het is ronduit heet. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richting. Ook vrijdagmorgen dus is het zonnig en tropisch heet, 36 tot 37 graden. Het kan zelfs nog een graadje warmer worden op sommige plekken. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag en kan er soms een buitje vallen.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

Ah, mag ik deze dans voor jou? Even de mambo, de speaker mambo. Quantama met de Manhattan Transfer hier op OSR 920. Andrea en I'm a Lover. Zo dat ik de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. En ook dan weer hele leuke platen met onder andere de platen zijn verhaal. Becky Bell, Stepping Out Tonight.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichs heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Welkom
1: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Clouseau. Onze Belgische vrienden Louise, Mary Jane Girls en In My House.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag schijnt de zon volop. 33, 34, 35 graden. Morgen 37 graden. Hartig zomer in Nederland. Goedemorgen, dit is OSR 920. Terug naar de jaren 70 met Kenneth Heath. And on the road again.

50 maar ook gedaan door Eruption in de jaren 70. One Way Ticket, Lindsey Buckingham en Trouble. Op OSR 920, de zomer in de bol, Alvaro Soleil.

0: Bruce Meeuwis en alles lijkt zo ver weg. Little Richard en Rock'n'Roll uit de jukebox. En good golly, Miss Molly. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Nog nooit eerder had ik je zo mooi gezien als vanavond. Ik zag je stralen als het middelpunt van het feest. En ineens realiseerde ik me hoe geweldig je bent. Ik zat daar maar in een hoekje, terwijl jij alle aandacht voor je opeiste. Grappig om te zien hoeveel mannen juist aan jou vroegen of je met ze wilde dansen. Maar je sloeg elk aanbod beleefd af. Al die gelukszoekers, hopend op een klein succesje als ze bij jou konden scoren, moesten teleurgesteld afdruipen. Af en toe keken we elkaar even aan met een blik van verstandhouding. Wij wisten wel beter. En ondertussen kon ik je nog meer bewonderen. Door de kleren die je droeg en door je nieuwe kapsel was je mooier dan ooit. En ik vroeg me voortdurend af, waarom zie ik dat nu allemaal pas? Alsof ik dat nog nooit eerder bij je had ontdekt. Alsof ik nog nooit eerder had gezien hoe je kunt stralen. Maar vanavond, toen ik al die gulzige mannetjes om je heen zag dartelen, kwam het plotseling aan. Nu begrijp ik waarom al die mannen zo graag bij je willen zijn. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken. Want één glimlach van jou naar mij zei genoeg. Ultieme liefde, zullen we het maar noemen. Daarom kan ik ongestoord en met een gerust hart met jou dansen. Met de hoofden dicht bij elkaar. Er is niemand meer. Geen kapers op de kust. Alleen jij en ik. Dit is de plek waar ik wil zijn met jou. Ik zal nooit vergeten hoe jij er vanavond uitzag. Jij, als stralend middelpunt van het feest. Als mooiste prinses van het bal. Jij, die vrouw in prachtig rood.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij twee graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler.
4: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het Onze Lieve Vrouwengild in Adrichten heeft dit jaar voor het eerst een buksschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doorn paviljoen. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen, waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. In verband met de Kringgildedag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. wat met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lissabon tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5:00 gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben de slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.
2: Ben van Riel.

0: dam didi doo.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag schijnt de zon volop, 34, 35 graden. Morgen 37 graden en op sommige plekken is het nog een graadje warmer. Ah, het is zomer in Nederland. Maar het is zeg maar gerust een hittegolf in Nederland. Al de zesde volgens mij dit jaar. Dit zijn de 3 Degrees op de radio.

Milk and Sugar and Let the Sunshine In. Ah, graag. Boy Crazy and That's What Love Can Do. Dat zeggen we tegen Frans Biemans. Die is jarig en lid van onze vriendenclub. En dan wil je dat nou ook. Word even lid op onze vriendenclub. Kijk op de website OSR920. Scroll naar beneden. En druk op die button. Word vriendje voor een tientje. Drive it very wide. And what am I gonna do with you?

Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Queen, samen met David Bowie en Under Pressure. 13 augustus 1964, de eerste uitzendingen van de TV Noordzee vanaf het Rem-eiland vinden plaats. De uitzendingen die vanaf een oud boorplatform komen, zijn in een deel van Nederland te ontvangen. Met een speciale anti-rem-wet slaagt de overheid erin om datzelfde jaar de zender uit de lucht te halen. TV Noordzee zou later de basis vormen voor de Tros.

Turtles en Eleanor. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer voor de vrijdag editie. Voor de extra hete editie van Muziekfabriek. Rolls Royce. Car Wash.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariehout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen, waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Het Onze Lieve Vrouwengild in Adrichten heeft dit jaar voor het eerst een buckschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Bij het Boerenbondsfeer in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
4: Leo van den Boom.

Diana Ross uit de Motownstal. I'm coming out. Het is de eerste plaat op deze donderdagmiddag. Dit is Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. En zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. En die is er morgen weer. Verder met een andere zangeres. Dit is Treintje Oosterhuis. Do you know the way to San Jose? Goedemiddag.

De grote doorbraak van Fleming in Nederland. Je hoorde Amsterdam. Daarvoor Kiki D en I've Got The Music In Me op Orzenegen 2-0. Op deze donderdagmiddag tot 2 uur ben ik bij. En die boterham gaan we lekker beleggen met van alles wat. Terug in de tijd met een oudje van Hurt. Dit is From The Underworld.

Met de welbekende appelsap. Ja, lekker natuurlijk ook tijdens de lunch. Rihanna en Don't Stop the Music. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarvoor nog Los Lobos.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

uit de jaren 90 afkomstig en ze waren razend populair, deze boyband uit Amerika. The Backstreet Boys, je hoorde nog eenmaal I Want It That Way. Een van de best verkochte boyband aller tijden. En ze bestaan nog steeds. In Las Vegas waren ze afgelopen weekend voor hun Millennium Tour. Terug in de tijd, een oudertje van Neil Young. Hij speelt al een hele tijd op zijn mondharmonica. Je hoort hem dus. Hij gaat er ook bij zingen. Dit is Neil Young in de welbekende Heart of Gold op OSM 920.

0: En zo gingen wij van Rock van Nirvana, Smells Like Teen Spirit, naar deze grote hit uit 1975. Van deze plaats stond maar liefst 2 weken lang nummer 1 in Nederland. Johnny en Orchestra Rodriguez en Helemaal Joe. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur en daarna nog een uur broodje voor zeggen. Wat mij betreft graag het zo in de laatste dit uur. Een oudje van Paper Lace.
1: Was a cop on the east side of Chicago, back in the USA, back in the...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht 5 hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan 1 persoon het leven gekost. In 1 van de 3 getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van 4550 euro gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrix heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben de slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. In verband met de Kringgildedag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemdkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12 en half 2 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den

Westlife. Eén derde kick in the head. Ja, veelvuldig gecoverd. Welkom terug, deel 2 van Bro Joe's R op deze warme donderdagmiddag. Met nu George Ezra. Dit is Green Green Grass.

OSR 920, u weet het, de zender vol muzikale herinneringen. Zojuist dus een oudje van Jim Croce en Time in a Bottle. Gevolgd door Keen zojuist en Silenced by the Night. Broodje OSR, muziek tijdens de lunch van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Met van die licht verteerbare muziek. De Scene, daar gaan we nu naar luisteren. De band van de helaas overleden Telau. Iedereen is van de wereld.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Was er gisteren in deze regio een bijna totale zonsverduistering? Vandaag is daar weinig van over. Ja, volop zonneschijn dus op deze donderdag. Blijft al in de schaduw. En dat bezong zojuist Rasmus. Een beetje rock op deze donderdagmiddag. Zometeen Hermes Hermits. Dat is onderweg met No Milk Today. Daarvoor Bananarama. Funboy 3. Doe wat je doet, maar doe het vandaag vooral rustig.

mooie taal, hè? Italiaans. Ja. Heel veel mensen die naar Italië zijn geweest zullen dat met mij beamen. Viva Parlé was dat. André Bocelli en Giorgia. En dit is de hit momenteel in Nederland van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten.

Ja, ik deed het even lekker rustig aan, zo de laatste paardjes. Zonder praatjes. Manfred Mann's Earth Band. Katrina en de Waves en zojuist Apocalypse Blues Review. Lekker stukje blues aan het einde van mijn aandeel. Zometeen veel plezier met Owen Zeggen de Middag. Ik ben er morgen weer en de laatste is de hit van Buddy Guy.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is 1 persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Het Onze Lieve Vrouwengilde in Adrichs heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laarbeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

The Morrison en het mooie Moon Dance. Daarvoor hadden we ook nog Nicole en Don't You Want My Love. Hartelijk goedemiddag op wederom een bloedhete dag vandaag in Nederland. Zo'n graadje of 35. Lekkere muziek staat klaar. Ozer in de middag. Nick en Simon, Kijk Omhoog en Cameron Whitcomb, Kingdom of 4. Zometeen na deze van Bandolet.

Dikke Simon en Kijk Omhoog. En dat hebben we ook gisteravond massaal gedaan. De zonsverduistering. Wat was het mooi, hè? En bijzonder. Zometeen op de radio Rolling Stones, Little Red Rooster. Na deze van ABBA. Dit is Lay All Your Love On Me. Op ouwe zeg.

Little Red Rooster, dat waren de Rolling Stones hier op OZ 920. Op deze bloedhete donderdagmiddag. Ik zou zeggen, hou in alle gevallen je hoofd koel. Blijf lekker luisteren naar de radio. Ronde is onderweg, Love of My Life. En dan Omar. En dan Zakaduro. Ook zometeen na deze van Raccoon. And Laugh About It.

Jorde, one day in love of my life. Wil jij nou wat meer weten over dit station? Kijk dan gerust eens op onze website oza920.nl. We hebben ook de socials Facebook en Instagram. Bobby Heb, Sally, zometeen na deze van Something Happens. A Parachute.

En ook de mooiste hits uit de jaren 60, die draaien wij gewoon hier bij OZA 920. Bobby Hebb was dat en Sunny. Onderweg nog verder op Matthias Wijm en Verdammt Dich Lieb Dich en de Come On Linnets, We Don't Make The Wind Blow. Beide platen zijn onderweg. Eerst is dit In Deep en Last Night.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Het Onze Lieve Vrouwen Gilde in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een bukschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Bij het Boerenbondsfirma in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

ABS en What You Got, en daarvoor Paul Kami en Michael Jackson, CCC. Welkom terug bij alweer het tweede uur van OZR in de middag op deze donderdag. Met zometeen nog Douwe Bob, This World Is Our Home, naar ILO, Mr. Blue Sky.

Van liefhebbers voor liefhebbers.

Terrence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. En het begon natuurlijk allemaal met zijn debuutsingle Dance, Little Sister destijds. En de zanger, hij komt naar Nederland voor een tweetal optredens. Op 17 oktober dan staat Terrence Trent D'Arby in het Muziekgebouw in Eindhoven. En een dag later staat hij in de Paradiso in Amsterdam. Terrence Trent D'Arby. Onderweg Robbie Williams, Let Love Be Your Energy en Boogie Box High, Jive Talk.

Boogie, Box High en Dire Stalking. Het origineel, dat was natuurlijk destijds van de PG's. Zo direct hier nog Chai Coltrane en You Were My Friends. En ook nog een culture beat, Got To Get It. En nu eerst is dit muziek van eigen bodem, Kensington en War.

Helemaal, ja, echte culture beats, got to get it. En hun grootste hit was denk ik toch wel Mr. Vain. Twice as much, sitting on a bench, hoor je zo direct. En ook nog muziek van Exile, Kiss You All Over Again. Eerst nu tijd voor nieuwe muziek op de radio. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

De formatie Exile, het was een enige groot hit. We noemen het dan ook wel een one-hit wonder. Oftewel een eendagsvlieg. OSR 920, ik ga je weer verlaten straks na 4 uur. Deel 2 van OSR 1 in de middag met Martin Aebers. Mooie donderdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Bij het Boerenbondsfeer in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud-Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de landelijke fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. In verband met de Kringgildedag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de Beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12:30 en 2:30 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariahout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen, waaronder The Farmer Killers from Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling vertaald door theatergroep Gemert. Het Onze Lieve Vrouwengild in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een buckschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doren paviljoen. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Ja, het is zijn leven en hij doet ermee wat hij zelf wil natuurlijk. Overleed trouwens wel zo'n jaar of 7 geleden op 64-jarige leeftijd. We hebben het over Mark Hollis, de zanger van de Talk Talk. En hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. We gaan het niet hebben over het weer. Ik heb ook nog niet op de temperatuurmeter gekeken. Want het is gewoon warm. En of het dan warm is of zeer warm, dat maakt niet veel uit. We danken Peter weer voor het eerste gedeelte. En dit is deel 2 tot om 6 uur. Met The Weeknd en Die For You.

Lloyd die een nummer speciaal wijdt aan zijn ex. Dedicating to my ex. En Weekend hadden we ervoor met Die for You. En dan succes van Andrew Gold. Een cover door Undercover. Never Let Us Slip Away.

0: OSR in de middag.
1: Ik zeg, oeh!

Bert is op de Norton en 10 is op de BSA. Oftewel het geweldige hitje van Normaal uit 1977. Oerend hard. Ja, en ze houden nogal van de cross. En waren vaak te gast op de Zwarte Cross. En over cross gesproken. De MXGP gaat dit weekend wederom van start in Zweden. En volgende week is het in Arnhem. En de grote leider Jeffrey Hellings heeft grote kans om nog wereldkampioen te kunnen worden. We hebben Debbie Gibson tot aan de hoogtepunten van het nieuws met de Foolish Beat.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Waylon. Hij begon met een soort oerkreet, zijn Wicked Way, een grote hit uit 2009. En een van zijn eerste nummers van de LP Wicked Ways. Martin Garrix en U2 op OZ 920. Hier is een nieuwe single, The Fireflies.

Ray Wilson, de voormalig leider van de groep Stillskin. En ook een voormalig lid van Genesis. En maakte met hen de laatste LP die ze destijds hadden in 1997. Calling All Stations. En bovendien Armin van Buuren had er al eens een keer een hit mee. Samen met Ray. En het nummer heette Jets Another Day. Bovendien valt hij live te zien en te horen op 13 november aanstaande in de Bosuil in Weert. En wij hebben muziek van Spargo. Hier is Just For You.

Ja, wat is de wereld toch mooi. En zeker na een regenbuitje. Wie weet komt dat binnenkort nog wel. Louis Armstrong. En we hadden Spargo met Just For You. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. En het weerbericht. Ja. En natuurlijk ook een streeknieuws daarna. Dan weer eerst Direct en Hungry For Love. Crazy.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoge beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Politie en brandweer zijn woensdagmiddag rond 5 uur gealarmeerd voor een overleden persoon bij zwemplas De Rode Plas in Handel. Volgens de politie betreft het een man. Forensische eenheden van de politie hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De recreatieplas is ontruimd en de omstanders werden op afstand gehouden. Het Onze Lieve Vrouwengild in Adrichtsen heeft dit jaar voor het eerst een buksschietbaan voor de jeugd. Tijdens het koningsschieten op zondag 23 augustus kan de Laabeekse jeugd vanaf groep 3, oftewel 6 jaar, proberen de roos te raken. Onder deskundige en veilige begeleiding wordt er eerst geoefend waarna zij haar schietkunsten kan laten zien tijdens het jeugdkampioenschap. Aanmelden is niet nodig, de jeugd kan gewoon vanaf 2 uur langskomen op het Jan van Doorn paviljoen. In verband met de Kringgildendag op zondag 30 augustus in Lieshout is een gedeelte van de beemkant afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. In verband met een optocht zijn dan ook diverse straten in het centrum van Lieshout tussen 12 en half 2 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt zondag 16 augustus de landelijke landgeitenkeuring plaats, een oud Nederlands geitenras. Vanaf 11 uur staan de geiten en bokken in de rij om zich te laten keuren, zodat ze goedgekeurd aan de fokkerij kunnen deelnemen. Er wordt gekeken of ze voldoen aan de kenmerken die een landgeit hoort te hebben. Op deze dag rijdt er ook een geitenkar over het museumterrein. De keuring wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. Het museum is zondag geopend van 11 tot 5 uur. Een draak, een reus, een sprekende hond en een gemene koning. Allemaal personages die te zien zullen zijn in Mariehout tijdens een voorstelling van de theatergroep Gemert. Het is een verhaal van de wereldberoemde fantasieschrijver Tolkien. Hij schreef niet alleen bekende verhalen zoals Lord of the Rings en The Hobbit, maar ook een aantal korte verhalen waaronder The Farmer Kills From Ham. Dit verhaal wordt nu in een speciale familievoorstelling verteld door theatergroep Gemert. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak.
5: Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Our Loves in Jeopardy van de Greg Kim Band. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Op deze heerlijke, snikhete donderdagmiddag, de 13e augustus. Tot aan 6 uur nog het allerbeste uit 6 decennia's. En deze hoort er zeker bij. Mitch Ure, If I Was.
1: If I was.

Het eerste grote succesje voor Stella Lefty, de Amerikaanse zangeres, die dankzij TikTok doorbrak en een plaats wist te veroveren in onze hitparade. Deze week vinden we terug op nummer 28 en daar staat ze inmiddels alweer 13 weken lang in. En dan begint Boston. We hadden daarvoor Mature, de grote man achter de formatie Ultravox en ook achter Visage. En bovendien was hij samen met Bob Geldof de grote drijvende kracht achter Live Aid en ook medeschrijver voor Band Aid, het kerstliedje. Overzeg 920 met muziek van Denise Williams. Ja, It's Your Conscience.

En succes van de Sutherland Brothers and Quiver. En You Got Me Anyway. En we hadden daarvoor Nederlandse werking van 24/7 en Slave to the Music. Zometeen is het tijd voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Ruben Heim en The Elephants.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

Een van de platen die regelmatig langskomt bij ProZeg 920 is die van de Canadese formatie The Arcade Fire. En de grote hits uit 2017 heette Everything Now. Tijd voor een kusje. Een kiss. Een dubbele nog wel. Here is Sure Know Something.

De groep Snap werkte met verschillende zangeressen, maar de zangeres in deze plaat, The First, The Last Eternity, was Paula Brown, oftewel Summer. En we hadden Lady Gaga met The Paparazzi. Het is heet in de stad. Love is Poolful, Summer in the City. Hot.

Het rap intro van de plaat die was voor Grandmaster Mella Mel. Ja, en de mondharmonica die kwam natuurlijk van Stevie Wonder. We hadden Chaka Khan, I Feel For You, nummer

dat werd geschreven en ook zelf opgenomen door Prince in de tijd, maar dat is lang geleden. Tot zover OSR in de middag. Ja, straks na 6 uur, dan zit hier Tom Holland met het avondprogramma De Avond Door. Ik wens je nog een hele zwoele zomeravond toe. En we gaan eruit vandaag met Jay Ferguson en de Thunder Islands. Prettige avond, tot morgen. Shalala.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Op zondag 30 augustus vindt de 7 Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppilgrim.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom

Vergratenveld. De kermis in zit hem nog regelmatig verschijnen. Onlangs er in juli de grote roze maandagkermis in Tilburg. Fairground van Simply Red, daar begonnen we mee op deze donderdagavond. We zijn er weer uiteraard tot aan 10 uur met de avond door. En hier zijn de Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. I put a spell on you.

Keep a Love You was natuurlijk de allerbekendste plaat van REO Speedwagon, maar dit was zeker net zo mooi. Take It On The Run, daarvoor Creedence en nu Fifth Dimension uit de musical Hair. Denk maar eens aan de hits van Zen. Niet te vergeten Holdover met Good Morning Starshine en dit zijn de Fifth Dimension, Aquarius en Let The Sunshine In.

Een nieuwe naam voor mij, Swan Settles en Somebody New, daarvoor het Fifth Dimension. Zometeen gaan we eens even kijken naar het grote boek met allemaal one-hit wonders, oftewel één dag vliegen. En hij gaat vandaag komen uit de jaren 80, maar wat het is, dat ga ik je straks vertellen. Eerst nog Sugar Babes, Hole in the Head. En dit is een echte klassieker uit de jaren 70. The Doors en Riders on the Storm.

Sugar Babes. Nummer heet Hole in the Head. En dan vallen we Doors en Riders on the Storm. En er is hier wel onze eendagsvlieger, onze one hit wonder. De meneer heet David Christie, komt uit 1982. Dat bedoel ik. Hij stond nummer 7 als hoogste notering in de top 40. Saddle up!

Regan en Jerry Rafferty waren de stuurbrengrachtachter van Steel's Wheel. Everyone's agreed that everything will turn out. Van uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen. Dat is de strekking ervoor. Ryan Shaw en Do The 45. Nederlandstalige muziek nog niet gehad. Gaan we zo meteen doen. Nu eerst Dotan en Home.

Op de reis, hou me vast. En daar vallen we dood om met Home Pretters. Weer het einde van het eerste uur van de avond door. Zometeen na 7 uur Kees van Kooi. Veel plezier ermee en ik ben er graag morgen uiteraard weer. Twee hebben we nog te gaan voor je. Eagles komen eraan met Best of My Love. En nu eerst Bruno Mars en I Just Might.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallagen veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallagen was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor zoals groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Kees van Kooi.

Dat is dan weer uit 1964. Toen kwam het nummer uit. Als B-kantje van Bobby McCrum. Die naam mag je al heel snel vergeten. En Little Richard nam het ook op. En deze kwam uit 1971 door die hele leuke band Slade. En Get Out and With It met een eerste grote hit. Welkom, dit is deel 2 van jouw avond door op OZ 920. Leuk dat je erbij bent.

doen mensen de meest rare dingen om uit handen van de politie te blijven. Nou, ook iemand die in Hard Work's Day en ook mishandeling en nog veel meer op zijn kerfstok had. Hij had afgesloten van alle social media, telefoon nam er niet op, deur deed hij niet open. En dat werd een klein beetje verdacht. Politie op een gegeven moment aan de deur en huiszoeking konden in eerste instantie niet vinden. Totdat een hele oplettende agent de koelkast opendeed. En jawel, daar zat hij.

Die of Soul Herself, Donna Summer en een van haar grote hits, Bad Girls, OZ90. Leuk dat je erbij bent. Ook zoveel last gehad van de warmte? Nou, klein beetje vooruitkijken. Het wordt een klein beetje koeler. Gelukkig niet meteen denken aan vriezen aan de grond of zo. Nee, een beetje aangename temperatuur in ieder geval. If you

Nou ben ik zelf helemaal geen hele grote fan. Bijna helemaal geen fan van het Eurovisie Songfestival. Er zijn mensen die hele avonden organiseren en lijstjes bijhouden. Nou, er zijn wat veranderingen die op komst zijn. Namelijk vanaf 2027 is het niet meer zo dat de nummer 1 automatisch ook de volgende organiseert. En de minimumleeftijd is omhoog gehaald. Jawel, je moet minimaal 18 jaar zijn. When you're

En met deze grote zomerhit neem ik afscheid van je voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En straks natuurlijk ook nog voor de nacht begint. En kun je helemaal niet slapen. Wat ik me zeker kan voorstellen met die warmte. Dan ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen. Hoi!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op één dag geëxecuteerd. Twee te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbaken op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, de avond door Peter Boer.

dat is even lekker binnenkomen hoor. Welkom. Ook leuk dat je erbij bent. Lily Allen, die opende het bal vandaag gewoon met een vrolijke fuck you. En daarmee zijn we in een nieuw uur OSR 920 de avond door begonnen. Hey, en dat betekent donderdagavond. Het is bloed en bloedverziekend heet. En ik heb de airco op staan, Eskimo staan, want nou ga ik het echt niet trekken als ik hem niet aanzet. Hey, en met

Passenger en de nieuwe Alex Warren bij OSE 920. Heerlijke muziek en ook nog een bekende van Derek and the Dominos, oftewel Eric Clapton en zijn vriendjes. En Layla, hier bij OSE 920 gaan wij vanavond nog fijne muziek draaien zometeen. Van Brood en Vrienden. Als je wint heb je vrienden, maar eerst Tony Braxton.

Oh, allebei zijn ze er niet meer. Maar wat hebben ze ons mooie muziek nagelaten. Herman Brood en Henny Vrienden. Nou, als je wint, dan heb je vrienden. Het is vandaag 36 graden in de regio geweest, geloof ik. Iedereen is helemaal klaar met die hitte. We kunnen gewoon helemaal niks doen. En dan word je er een beetje moe van. En dan zegt een ander tegen jou...

0: Ava Max en Sweet But Psycho. Dat zijn van die dames dat je denkt van, nou ja, best wel leuk. Maar tot hij ermee gaat praten, neem je helemaal van het padje af inderdaad. Hey, en we gaan eens kijken op 13 augustus. Vandaag in de geschiedenisboekjes. Wat staat er allemaal genoteerd? Op 13 augustus 1952 neemt Big Mama Thornton haar versie van Hound Dog op. Dit is een compositie van Jerry Leiber en Mike Stoller. De opname wordt pas in 1953 uitgebracht, omdat er problemen zijn met de auteursrechten. Johnny Otis, die drumt op Hound Dog, wil ook dat zijn naam wordt vermeld als componist. En daarnaast willen ook Don Robbie, die de plaat op zijn Peacock label uitbrengt, worden vermeld. De heren zijn hier fel op tegen. En van Hound Dog door Big Mama Thornton worden ruim 2 miljoen exemplaren verkocht. En dan moet de versie van Elvis Presley nog komen. En die verslaat in 1956 alle records. Backman Turner Overdrive. Die gaan op 13 augustus 1977 uit elkaar. Deze Canadese groep rond Randy en Robbie Backman. Fred Turner en Blair Thornton die hebben in 1974 een dikke nummer 1 hit met de hit You Ain't Seen Nothing Yet. Randy Backman heeft in 1979 met Iron Horse weer een hit in Nederland te pakken en dan met Sweet Louise. In 1984 gaan Fred Turner en Randy Backman weer samenwerken en dan richten zij Backman Turner Overdrive opnieuw op. Even kijken, wat hebben we nog meer voor leuk nieuws van vandaag? Want het past bijna niet meer op mijn briefje hier al. Robert Smit, de zanger van The Cure, die trouwt op 13 augustus 1988 met zijn jeugdvriendin Mary Paul. En DJ Chesto, die bleef op 13 augustus 2004 een rondje om de wereld tijdens de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen. De discjockey uit Breda laat tijdens zijn show op het middenterrein van het Olympisch Stadion in Athene de sporters na opkomst zingen en dansen. We hebben de jarigen van vandaag en dat zijn Tal Beckman, Rutger van Barneveld, Maxime Hartman, Jurgen Rijman en niemand minder dan Furkel Sharkey. Die had ook ooit een nummer 1 hit met A Good Heart.
1: Peter Boer.

niemand minder dan Marcel Kaptein. Je kent hem ook als de stem van Ten Sharp. Had ook een groot hit in 1991 met You. Hè? Dat is dezezelfde meneer met dat zonnebrilletje op. Ja, heerlijk. Even nieuwe muziek van hem. En dat heette Wild Wild West. En daarvoor de jarige Furkel Sharky. Met op achtergrondzangeres de zangeressen die we ook kennen van de We Papa Girl Rappers. Ja, dat waren die twee dames. Die deden hier het achtergrondwerk bij. Je hoort zo wat op een doordeweekse donderdagavond. Het is OSR 920 en we gaan ook een dansje wagen met de heren en dames van Blackbox. En hoe heet dat?

0: L-O-V-E.
1: Ah, mooie muziek, hè? Die Arthur Baker en Love is the Message. Ik krijg er toch altijd een beetje een kerstgevoel bij. Dat is wel lekker, met deze temperaturen. Koel je een beetje vanaf. Hey, nog meer afkoelen zometeen na 9 uur met Petro Leenders. Ik zie je morgen weer, hier bij...

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Eén van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Casey en de Sunshine Band. Ja, zeggen Keep It Coming Love. Ze hadden altijd vrolijke muziek, die Casey en de Sunshine Band. Ze hadden ook grote hits in de 70s, ja zeker. Wil je te veel horen, ook? Hey Joe, zo heette dat. En hier is Gabrielle. Even een klein beetje rustig aan. Out of Reach.

Haat je het wel, kan je winnen zeker. Daar zongen ze over. You can win if you want. Modern Talking, onze Oosterburen, ze hadden er een hele grote hit mee destijds. Ja, zeker. Earth, Wind & Fire hoorde je ook. Fantasy, dat was ook zo'n hele grote. En hier is Alicia Bridges. I love the nightlife.

0: deze nog. Alleen op Power Zin 9-2-0. Zeker weten. Henk de Knife in de chat. Standing on man. En we stonden allemaal die bewegingen te maken vroeger op de dansvloer. Hè. Dus we stonden te dansen op die plaat in de discotheken hier in de omstreken. Ja. Stephanie Mills hoor je ook nog. Never knew love like this before. En hier is ZZ Top in die prachtige Luck Lounge.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ze deed die choreografie bij Janet Jackson wel eens. Opposite ze trekt. Ze denkt, ik kan ook zelf een liedje maken. Jazeker. Inkpad hoorde je ook van Shocking Blue en Genesis. Die hele mooie mama die was erbij. De Honeybus. I can't let Maggie go. Graag tot morgen. Dan ben ik er weer. En straks veel plezier bij Berend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar vielen veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beekendonk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Emotions, The Best of My Love. En Iggy Pop samen met Kate Pearson, Candy. Dat waren de eerste twee in Voor de Nacht Begint. Goed, nou, 6 albumtracks en andere liedjes zoals deze van Train. Here's Mermaid. Can't swim.

0: Het nummer begint met de piano en dan een beetje andere tussenstuk. En ook het staartstuk is met piano. East 17, It's Alright. Eerste albumtrack komt van Magna Carta. Tomorrow Never Comes, weet het album. Anthology, subtitel van het album. Uit 2012, hier is For the Gypsy.
1: Walk on down, the road is long, and I can see how or when I'm gonna be alone and see your face.

the end.

Phenomen, oftewel Van Morrison en Into the Mystic. Frank Boeien en zijn groep, zullen we daar iets van draaien? Nou, dat doe ik. Dus ik doe iets. Titel van het werkje, doe iets dus.

Weather Days, bezongen door Dermot Kennedy, neemt ons mee naar het album van de week. Carter Fate, zo is de artiest die genoteerd staat op het album Cherry Valley Forever. Nieuw album, titel van het werkje, Nothing Better To Do.

Nou ja, dat is best altijd een mooie titel als er elke keer een liedje weer over Lobo. Ik en jij en een hond genaamd Boo. Oftewel, me and you and a dog named Boo. Skipper Wise, you're standing outside in the rain.

Shakira samenspel met de Burna Boy, nieuwe single Die Die. Dat is albumtrack voor dit uur. Neil Diamond, Girl Will Be A Woman Soon. Je kunt het vinden op de album Old Time Greatest Hits.

muziek van Bruce Hornsby. Hoe heet deze, kennen we natuurlijk. Maar misschien deze wat minder bekend. Maar het is een mooi liedje. Ever Little Kiss. Onderweg naar deel 2. Dat doen we met Atomic Kitten. The tide is high.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Muziek van Stereoam MC's en Connected. Hey, welkom. Deel 2 van Voor de Nacht begint op deze donderdagavond. Randy Crawford, Eric Clapton, David Sanborn, allemaal verzameld in dat Clapton-nummer, kennen we ook van Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, loopt nu op de radio.

0: just a boy.
1: Roger Daltrey, Giving It All Away. Onder andere track is onderdeel van een televisieserie. En we gaan draaien iets van Olaf Voer Arnalds Bedsteam. Van het album Broadchurch.

Ja, dat was een heel schandaal. Deze schandaal in Sperbertriek van de Spider Murphy Gang. We gaan even van iets wat blauw is, gaan we even een race maken. Cliff Richard maakt daar een liedje over. Blue Turns to Grey.

I'll be waiting van Tian Hugo. We gaan naar een bekende meneer. Hij zat eens in de band. Band is al lang niet meer opgekleed. En ook met deze meneer niet, want die leeft niet meer. Robbie Robertson. Terug te vinden op het album Robbie Robertson. 1999 kwam die uit. Somewhere Down the Crazy River.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar vielen veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoorde inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit